0: Girl, you know what? I think I will go out.
1: To the home of family and great music. Gofifi FM 97.2.
2: Wieso? Zeg ik ook elke dag voor extra klasse. Maar jij schuilt me nog voor laatst maand zijn geld. Waarom ik geld?
3: Natuurlijk, ik was gisteren niet hier.
2: En je punt?
3: Die pastoor heeft gezegd, je schuld is klaar betaald. Natuurlijk, ze moet me niet verstaan.
2: Wieso, wieso? Noem mijn spielie. Als ik mijn meisje was, ben ik lang al opgehouden, Jan.
3: Hoe jij dat meisje van jou, wat zijn naam?
2: Haar naam is Hope.
3: Hope? Maar ze lijkt al mismoedig.
2: Nee, nee. Al liever zo weet ik. Oké. Zeg ons even mee, hoeveel is 4 plus 4?
3: Een 4 met een 4 boe op is een goed 4.
2: Hoe kan 4 plus 4 een goed 4, wees? Lees dat jij niet van ik praat.
3: Wie is dat wel een goed maak, die zin niet?
2: Oh, nou maak ik die zin niet.
3: Ik heb toch een zeer rakker in lezen.
2: Speel gewoon mee, chocolade.
3: Lekker.

Spar, lekker, lekker verjaar. Van nou, kom ons luister na ons Afrikaanse terre van die oggend. As ons terugkom, lees ons al julle boodskappe. Gederen met lang arm en liefde.

0: Vrouwen en kinders worden dagelijks in Gauteng door hun geliefdes en vreemdelingen verkracht, seksueel geteister of vermoord. Van die ervarings gebeur gemakkelijk in hun eie huise, al werksplekken, skole en in die straat. Hierdie kwetsbare groepen voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKEA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.
1: To keep in touch with Kofifi FM 97.2, you can find us on Facebook, Kofifi FM 97.2. Our Twitter handle, @KofifiFM_972.